0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden

0: en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: De

Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt bij terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Een vrouw is met haar auto dwars door de muur van een supermarkt van Jumbo in Nunspeet gereden. De Porsche Cayenne, die minimaal 1 ton kost, kwam bij de hoofdingang tot stilstand en veroorzaakte flinke schade in de winkel. Bij het incident raakte niemand gewond. Volgens lokale media ging het vermoedelijk mis tijdens het inparkeren van de bolide. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurster ingenomen. Hoe het ongeluk bij de supermarkt in Nunspeet precies kon gebeuren, wordt onderzocht. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

In het Zilverhuis zijn buurtbewoners donderdagochtend 25 juni welkom voor een gezellige koffieochtend. Van 10 uur tot 11:30 wordt erbij gepraat, nieuwe mensen ontmoet en ervaringen gedeeld. Of het nu gaat om dagelijkse zaken, actuele onderwerpen of gewoon een gezellig praatje, iedereen kan aanschuiven. Ook een spelletje spelen of informeren naar vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Het Zilverhuis is gevestigd aan de Wagenweg in Huissen. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort brengt op 26 juni Franse sferen naar Kunstwerk, de bibliotheek in Zevenaar. Hij vertelt over zijn leven in Frankrijk, het wijnmaken en de verhalen die daaruit voortkomen. Ook spreekt hij over zijn nieuwe zomerlezengeschenk 2026, Petit Café du Bonheur. De avond biedt een kijkje in zijn schrijverschap en liefde voor de Franse cultuur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren. De avond start om 8 uur. In de Waalse kerk van Arnhem geven leden van Chamber Ensemble Kiev een benefietconcert. Het concert vindt plaats op 26 juni en begint om 8 uur. Het programma verbindt Oekraïense en West-Europese muziek in een muzikale reis tussen Oost en West. Met hun expressieve en authentieke spel brengen de muzici culturen, verhalen en mensen samen. De opbrengst ondersteunt de humanitaire missies en veteranenzorg van Netherlands for Ukraine in Oekraïne. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. Een vrouw is met haar auto dwars door de muur van een supermarkt van Jumbo in Nunspeet gereden. Bij het incident raakte niemand gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is...

0: In het Zilverhuis zijn buurtbewoners donderdagochtend 25 juni welkom voor een gezellige koffieochtend. Van 10 uur tot 11:30 wordt erbij gepraat, nieuwe mensen ontmoet en ervaringen gedeeld. Of het nu gaat om dagelijkse zaken, actuele onderwerpen of gewoon een gezellig praatje, iedereen kan aanschuiven. Ook een spelletje spelen of informeren naar vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Het Zilverhuis is gevestigd aan de Wagenweg in Huissen. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort brengt op 26 juni Franse sferen naar Kunstwerk, de bibliotheek in Zevenaar. Hij vertelt over zijn leven in Frankrijk, het wijnmaken en de verhalen die daaruit voortkomen. Ook spreekt hij over zijn nieuwe zomerlezengeschenk 2026, Petit Café du Bonheur. De avond biedt een kijkje in zijn schrijverschap en liefde voor de Franse cultuur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren. De avond start om 8 uur. In de Waalse kerk van Arnhem geven leden van Chamber Ensemble Kiev een benefietconcert. Het concert vindt plaats op 26 juni en begint om 8 uur. Het programma verbindt Oekraïense en West-Europese muziek in een muzikale reis tussen Oost en West. Met hun expressieve en authentieke spel brengen de muzici culturen, verhalen en mensen samen. De opbrengst ondersteunt de humanitaire missies en veteranenzorg van Netherlands for Ukraine in Oekraïne. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect, dit is Connect.

0: Monster Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte. In heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die stuiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Wadenooijen 4 kilometer. En de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Dat geldt ook voor morgen, maar dan vallen er vooral in het noorden wat buien en gaat de temperatuur iets omhoog. Donderdag blijft het droog en zonnig. Op de Waddeneilanden, direct aan zee, wordt het dan 25 graden. In de rest van het land 25 tot 31 graden, vooral in het zuiden. Op vrijdag is het drukkend warm, met op veel plaatsen 30 tot 33 graden. En in de loop van de dag kans op stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan een paar wat langere files. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Stroe en Barneveld 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 kilometer met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten. Connect.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52

0: Maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die stuiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De langste file van dit moment staat op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Paardenburg over 10 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloude-rijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De aanval op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A50 Os richting Arnhem rijdt het verkeer nog langzaam bij Heteren, 4 kilometer. A50 Arnhem richting Apeldoorn, tussen de afrit Loenen en knooppunt Beekbergen ook 4. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het tweejarige jongetje dat gisteravond uit een raam op de tweede verdieping van een woning in de Rotterdamse wijk Sjaloos was gevallen, is overleden. Dat heeft de Rotterdamse politie laten weten op X. Het ernstig gewonde jongetje werd nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Hoe de tweejarige peuter gisteravond uit het raam kon vallen is nog onduidelijk. De politie in Rotterdam gaat niet uit van opzet, maar van een tragisch ongeval. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daaruit bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Zo blijkt uit de inventarisatie van de Telegraaf. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat file tussen de afrit Loenen en knooppunt Beekbergen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooimarkt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooimarkt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimercafé plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tweejarige jongetje dat gisteravond uit een raam op de tweede verdieping van een woning in de Rotterdamse wijk Sjaloos was gevallen, is overleden. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Het geldt ook voor morgen, maar dan vallen er vooral in het noorden wat buien en gaat de temperatuur iets omhoog. Donderdag blijft het droog en zonnig. Op de Waddeneilanden, direct aan zee, wordt het dan 25 graden. In de rest van het land 25 tot 31 graden, vooral in het zuiden. Op vrijdag is het drukkend warm, met op veel plaatsen 30 tot 33 graden. En in de loop van de dag kans op stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2:00.
1: Connect.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit het jaarlijks overzicht van het nieuws dat vandaag wordt gepubliceerd blijkt dat Nederlanders steeds minder vertrouwen hebben in het nieuws. Het gebruik, de interesse en het vertrouwen in het nieuws daalt gestaag, meldt het Commissariaat voor de Media op basis van een rapport van het Digital News Report. In 2018 had 61% van de Nederlanders nog interesse in nieuws. Dat is nu gedaald naar 45%. Ook was er een flinke groei van de groep die geen of nauwelijks interesse in nieuws heeft, zo staat in het rapport. Verschillende maatschappelijke organisaties melden dat ruim 800.000 Nederlanders in versteende buurten wonen met te weinig groen, en daardoor zijn deze mensen extra kwetsbaar voor hitte. Volgens het RIVM veroorzaakt hittestress zo'n 250 extra sterfgevallen per jaar. Wordt er niets gedaan, dan zou dat kunnen oplopen tot 3800 per jaar in 2050. In een manifest wordt het kabinet door de organisaties opgeroepen om landelijke minimumnormen voor bomen en openbaar groen vast te leggen. Op de G7-top in het Franse Evian heeft de Britse premier Starmer meegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium aan Oekraïne gaat leveren. Met deze nucleaire brandstof heeft het land de komende 2 jaar voldoende energie, aldus Starmer, die eraan toevoegde dat de G7-landen collectief stappen moeten zetten om een vredige toekomst voor Oekraïne veilig te stellen. Naast de levering van verrijkt uranium komen er ook nieuwe Britse sancties voor Rusland. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daarbij bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een lekkere

0: In Arnhem staat Pucks Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Pucks Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Pucks vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Uit het jaarlijks overzicht van het nieuws dat vandaag wordt gepubliceerd blijkt dat Nederlanders steeds minder vertrouwen hebben in het nieuws. Verschillende maatschappelijke organisaties melden dat ruim 800.000 Nederlanders in versteende buurten wonen met te weinig groen, en daardoor zijn deze mensen extra kwetsbaar voor hitte. Op de G7-top in het Franse Evian heeft de Britse premier Starmer meegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium aan Oekraïne gaat leveren. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Komend weekend gaat de marathon van Sneek niet door. Gebleken is dat het EHBO-plan gemaakt was door een nephulpverlener die eerder dit jaar veroordeeld werd, omdat hij zich onder meer tijdens de Sneekweek in 2024 als politieagent en ambulancemedewerker had voorgedaan. De man ging in hoger beroep. Ondertussen had hij zijn diensten bij de organisatie van de marathon aangeboden. Toen de gemeente erachter kwam wie het EHBO-plan had opgesteld, werd de vergunning voor de marathon ingetrokken. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. In Brazilië zijn 3 bungee-jump-instructeurs aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Braziliaanse vrouw die afgelopen weekend 40 meter naar beneden viel omdat haar bungee-jump-touw nergens aan was vastgemaakt. Beelden laten zien dat de vrouw door de instructeurs wordt opgetild, haar armen spreidt en naar voren wordt gegooid. 2 instructeurs sloegen op de vlucht toen ze doorhadden wat er met de vrouw gebeurd was. Samen met een 3e instructeur worden ze nu aangeklaagd voor doodslag. Door de sluiting van de straat van Hormuz was de invoerwaarde van goederen in Nederland uit de Golfstaten een stuk lager dan normaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De handel nam af met meer dan de helft vergeleken met vorig jaar. Toen lag de invoer uit de golfregio op gemiddeld 642 miljoen euro per maand. In april was dat 293 miljoen. Het grootste deel bestond uit ruwe aardolie en voertuigbrandstoffen. Waarschijnlijk gaat de straat van Hormuz vrijdag weer open na ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwesten.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Komend weekend gaat de marathon van Sneek niet door. Gebleken is dat het EHBO-plan gemaakt was door een nephulpverlener die eerder dit jaar veroordeeld werd, omdat hij zich onder meer tijdens de Sneekweek in 2024 als politieagent en ambulancemedewerker had voorgedaan. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. In Brazilië zijn 3 bungee-jump-instructeurs aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Braziliaanse vrouw die afgelopen weekend 40 meter naar beneden viel omdat haar bungee-jump-touw nergens aan was vastgemaakt. Door de sluiting van de straat van Hormuz was de invoerwaarde van goederen in Nederland uit de Golfstaten een stuk lager dan normaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. De zon schijnt en er zijn stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het een graad of 18 in het Waddengebied tot zo'n 25 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 8 graden in het noorden tot 13 graden in het midden en zuiden. Morgen start de dag in het oosten met wat zon, maar al snel neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en af en toe kan er wat neerslag vallen. Dat geldt vooral voor het noorden en midden van het land. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind de 19 tot 22 graden aan. In de loop van de dag wordt het droger en komt de zon erbij en wordt het wat warmer. Op donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidwesthoek en is zwak tot matig. Op meerdere plaatsen wordt het een stuk warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 31 graden. Aan zee en op de Wadden is het een graad of 25. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het dancefestival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het terugbrengen van luchtvervuiling meer effect op de gezondheid heeft dan 2 jaar geleden werd verwacht. Uit de meest recente meting blijkt dat de gezondheidswinst in 2030 groter zal zijn dan men eerder dacht. Als het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd, gaat het om 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016. Iedere 2 jaar wordt door het RIVM het effect van het Schone Luchtakkoord op de gezondheid van mensen berekend. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. Zo zouden bedrijven als Shell en Engie fossiel gas als schone en klimaatvriendelijke keuze presenteren. Energiebedrijven zouden ook fossiel gas vermengen met een beetje groen gas en het dan verkopen als groene energie. De consumentenorganisaties willen dat de autoriteiten ingrijpen met boetes voor bedrijven die consumenten misleiden met zogenoemde groene claims. De Iraanse buitenlandminister Arachi laat weten dat de gesprekken over een vredesakkoord met de Verenigde Staten waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland beginnen. Dat is de dag waarop de voorlopige overeenkomst tussen de landen officieel in moet gaan. Volgens de Amerikaanse president Trump was het akkoord gisteren al elektronisch ondertekend. Vrijdag vindt dan de ondertekeningsceremonie plaats. Arachi zegt dat de gesprekken daarna van start gaan en dat iedere Israëlische aanval of constante Israëlische aanwezigheid in Libanon een schending van het tijdelijk akkoord zijn. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door de grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het terugbrengen van luchtvervuiling meer effect op de gezondheid heeft dan 2 jaar geleden werd verwacht. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. De Iraanse buitenlandminister Arachi laat weten dat de gesprekken over een vredesakkoord met de Verenigde Staten waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland beginnen. Dat is de dag waarop de voorlopige overeenkomst tussen de landen officieel in moet gaan. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. En tot slot op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Door de grenscontroles heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Rondopenluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugd Strijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van militaire kerosineleidingen. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Trump vertelde afgelopen weekend al dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken en hem gezegd heeft dat Rusland en Oekraïne een akkoord moeten sluiten. Trump vindt het hele gebeuren in Oekraïne belachelijk. Deze oorlog gaat ten koste van vele levens. Trump beloofde dat hij zal doen wat hij kan doen. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Iedere dag zijn daar zo'n 22 medewerkers aanwezig om asielzoekers te helpen. De hulpverleners komen uit het hele land. Het gaat om medewerkers die betaald krijgen, maar ook vrijwilligers. Het Rode Kruis heeft vacatures openstaan voor betaalde krachten en nieuwe vrijwilligers. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie twee personen uit Belarus gearresteerd. Het slachtoffer werd gisterochtend doodgeschoten, daarna werd er een klopjacht op touw gezet. Volgens Poolse media was de Rus een kunstenaar die spotprenten maakte van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. Op dit moment wordt de betrokkenheid van de opgepakte mannen onderzocht. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.
6: Een lekkere lange lente.
5: Connect, connect.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers, omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie twee personen uit Belarus gearresteerd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. De zon schijnt en er zijn stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het een graad of 18 in het Waddengebied tot zo'n 25 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 8 graden in het noorden tot 13 graden in het midden en zuiden. Morgen start de dag in het oosten met wat zon, maar al snel neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en af en toe kan er wat neerslag vallen. Dat geldt vooral voor het noorden en midden van het land. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind de 19 tot 22 graden aan. In de loop van de dag wordt het droger en komt de zon erbij en wordt het wat warmer. Op donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidwesthoek en is zwak tot matig. Op meerdere plaatsen wordt het een stuk warmer dan de voorgaande dagen, met 25 tot 31 graden. Aan zee en op de Wadden is het een graad of 25. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vandaag zijn de olieprijzen naar het laagste niveau in het afgelopen kwartaal gedaald. De prijsdaling zette in nadat de Amerikaanse president Trump aankondigde dat de straat van Hormuz weer geopend zou worden. Volgens Trump gaat de zeestraat vrijdag open nadat de Verenigde Staten en Iran het vredesakkoord ondertekend hebben. Aan de pomp zal het langer duren voordat de benzineprijs daalt. United Consumers meldt dat een liter benzine vandaag €2,47 kost en een liter diesel €2,30. Luchtvaartmaatschappij KLM zal voorlopig niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam en naar Dubai vliegen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten komen de vluchten tot en met 9 augustus te vervallen. Eerder werd besloten tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Vluchten naar Dubai waren tot en met 2 augustus geannuleerd. Veel luchtvaartmaatschappijen namen het besluit de bestemmingen in die regio voorlopig te schrappen. Twee ministeries zijn door defensieminister Jezelkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jezelkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Fox News meldt dat de FBI een mogelijke terreuraanslag heeft voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Dit gevecht werd vanwege de 80ste verjaardag van president Trump georganiseerd. Ondertussen zijn er 5 verdachten opgepakt. Het zou de bedoeling geweest zijn dat drones met explosieve gebouwen in de buurt van het kooigevecht zouden aanvallen. Volgens FBI-directeur Kash Patel zijn er door het snelle optreden van de federale dienst verschillende personen in meerdere staten aangehouden. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een

0: Gitaren, daar hou ik van. Ik steek het niet onder stoelen of banken. Dit heeft toch wel mijn voorkeur.
1: Stiekem, heel stiekem.
0: Boulevard of Broken Dreams, je hoorde muziek van Green Day.
2: Dit is Connect. Afslag 2.4.
0: Ja, dat nummer is afkomstig van een succesvolle album, American Idiot. Het melancholische nummer gaat over eenzaamheid en de desillusie van de American Dream. Gezongen vanuit het alter ego Jesus of Suburbia.
1: Ja, het is maar even dat je het weet.
0: Hey, van harte welkom voor deze 16 juni 2026. We zijn bij je tot 4 uur. Hey, van harte welkom.
2: Connect.
3: Afslag 2.4.
2: Dit is Connect.
0: Met nu muziek van Anton. Hier is Hyperventilatie.

muziek uit de jaren 90. Jimmy Neal, Ain't No Doubt. Waar je van achtergrond informatie met betrekking tot je eigen regio en geschiedenis? Nou, neem even een kijkje op onze website. Daar vind je een leuk artikel hoe één kogel in Lobith de Nederlandse geschiedenis veranderde. In dit stukje veel informatie over de tijd, de 17e eeuw, te weten 12 juni 1672. Nou, dat alles vind je op onze website, zoals gezegd, rtvconnect.nl. Met nu muziek van

In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5 uur ben je welkom voor de inloop en om 6 uur begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4 uur. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.

komt uit de regio, heeft een leuke indie sound en heet Dime Without You. Nummer is afkomstig 26 oktober 2023. Het is maar even dat je het weet. Muziek uit de regio krijgt een podium hier bij Connect. Overigens, mocht jij iets leuks hebben opgenomen, dan kun je het ons laten weten. Stuur het gewoon even naar de redactie.

0: Miles Away. Het was muziek van Offenbach van vorig jaar. Onderweg muziek van de dijk. Kan het niet alleen. Alex Warren komt eraan, Burning Down. Maar eerst zijn hier de headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vandaag zijn de olieprijzen naar het laagste niveau in het afgelopen kwartaal gedaald. De prijsdaling zette in nadat de Amerikaanse president Trump aankondigde dat de Straat van Hormuz weer geopend zou worden. Luchtvaartmaatschappij KLM zal voorlopig niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam en naar Dubai vliegen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten komen de vluchten tot en met 9 augustus te vervallen. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. Fox News meldt dat de FBI een mogelijke terreuraanslag heeft voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Alex Warren. Verhaal van deze man, geboren 1999 in Amerika. Dat is een moderne van straat naar supersterreis. Hij overwon een traumatische jeugd en groeide uit tot een wereldwijde muzieksensatie. Zo getuigen dit prachtige nummer, Burning Down. Met nu, muziek van de dijk. Ik kan het niet alleen.

0: zo gooi je tweemaal Nederlands product op rij. En dat is geen probleem, want het zijn best wel aardige nummers. De Dijk, ik kan het niet alleen, gevolgd door Ilse de Lange en Something Good. Wil je weten wat er in de regio te doen is? Blijf dan even hangen. Hier is Cindy.
1: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

Zoe Levee featuring Snelle. Muziek van een jaartje geleden. Ik zing op Connect. Mocht jij wat te melden hebben, nou je weet de weg inmiddels. 026-4422-282. Dat is het telefoonnummer van onze redactie. Dat is het snelst. Als je wat minder haast hebt, stuur dan gerust een mailtje. Dat is redactie@rtvconnect.nl. Gaan we ons best voor je doen. Met nu Destiny's Child. Hier is Independent Woman, part 1. Listen.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er is een akkoord bereikt over nieuwe passagiersrechten in de luchtvaart. Daarmee komt een einde aan extra betalen voor handbagage. Een kleine koffer en een handtas of kleine rugzak die onder de stoel kan staan, wordt gratis. Naast de bagageregels krijgen luchtvaartmaatschappijen ook met strengere eisen te maken om reizigers beter te informeren. Claims moeten sneller worden afgehandeld. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de nieuwe regels tot hogere ticketprijzen kunnen leiden. In Italië zijn 7 personen aangehouden voor het saboteren van het spoor tijdens de openingsdag van de Olympische Spelen in februari. Het treinverkeer werd behoorlijk ontregeld doordat het spoor op meerdere plekken door een explosie was vernield en ook waren stroomkabels kapot gemaakt. Verder brak er brand uit in een elektriciteitshuisje. 5 personen zitten vast, 2 hebben huisarrest gekregen. De verdachten zouden lid zijn van een anarchistische groepering. Tijdens de G7-top die op dit moment in Frankrijk plaatsvindt, hebben de Amerikaanse president Trump en de Oekraïense president Zelensky met elkaar gesproken. Zelensky plaatste een foto op sociale media en schreef daarbij: "Het is altijd belangrijk om standpunten af te stemmen." Trump wil zich meer op Oekraïne gaan richten nu er een akkoord met Iran is gesloten. Eerder liet Trump weten met de Russische president Poetin gebeld te hebben. In dat gesprek heeft hij aangedrongen op een akkoord tussen Rusland en Oekraïne. En de G7-toplanden zijn akkoord gegaan met nieuwe energiesancties tegen Rusland. Op die manier willen ze de druk opvoeren. Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er sancties besproken die betrekking hebben op de Russische energiesector, de militaire sector en het bankwezen. Naast het Verenigd Koninkrijk heeft ook Canada aanvullende sancties tegen Rusland aangekondigd. Deze zijn gericht op de Russische schaduwvloot, schepen die gebruikt worden om de sancties te ontlopen. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Connect.

0: Sterker nog, ze heeft er een hoop geld aan verdiend.
1: Dit is Connect met Peter.
0: Welkom terug, deel 2. De koffie zit achter de kiezer. En we hebben nog wat leuke muziek voor je. Prince, 1999, Milo featuring Emma Luca. Ga zo maar door. Eerst Dua Lipa, hier is Love Again.

Wind of Change. Het was muziek van de Scorpions. Even zonder gekheid, dit nummer beschrijft de verandering die plaatsvond eind jaren 80. De politieke veranderingen. En helaas lijkt het erop dat de wind de laatste tijd precies tegenovergesteld waait. En dat, dat is eigenlijk best triest. Connect, zoals gezegd, een hymn voor de weekend nu hier.

0: Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooi markt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooi markt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimercafé plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

featuring Emma Luca. En die Emma Luca wordt ook wel vergeleken met Dua Lipa. Maar dan de Nederlandstalige versie ervan. Is dat geen compliment? Dacht ik ook. Afkomstig uit je eigen regio, zoals gezegd. Jij voelt goed. Heb je wat te melden? Dan kan dat. Doe dat via de mail redactie @rtvconnect.nl. Kan ook via telefoon 026 442 282. Met nu muziek van Prince. Hier is 1999.

0: Bruno Mars, Risk It All, Connect. Onderweg muziek van Armin van Buuren featuring Duncan Lawrence, Feel Something. Ook de Steve Miller Band komt er nog aan met Joker. Maar eerst maken we plaats voor de headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Er is een akkoord bereikt over nieuwe passagiersrechten in de luchtvaart. Daarmee komt een einde aan extra betalen voor handbagage. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de nieuwe regels tot hogere ticketprijzen kunnen leiden. In Italië zijn 7 personen aangehouden voor het saboteren van het spoor tijdens de openingsdag van de Olympische Spelen in februari. Tijdens de G7-top die op dit moment in Frankrijk plaatsvindt, hebben de Amerikaanse president Trump en de Oekraïnse president Zelensky met elkaar gesproken. En de G7-toplanden zijn akkoord gegaan met nieuwe energiesancties tegen Rusland. Op die manier willen ze de druk opvoeren. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. De zon schijnt en er zijn stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het een graad of 18 in het Waddengebied tot zo'n 25 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 8 graden in het noorden tot 13 graden in het midden en zuiden. Morgen start de dag in het oosten met wat zon, maar al snel neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en af en toe kan er wat neerslag vallen. Dat geldt vooral voor het noorden en midden van het land. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind de 19 tot 22 graden aan. In de loop van de dag wordt het droger en komt de zon erbij en wordt het wat warmer. Op donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidwesthoek en is zwak tot matig. Op meerdere plaatsen wordt het een stuk warmer dan de voorgaande dagen, met 25 tot 31 graden. Aan zee en op de Wadden is het een graad of 25. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Armin van Buuren featuring Duncan Lawrence hoorde Feel Something. Bericht van de gemeente Arnhem, houd in de gaten vandaag nog en morgen werken we aan de kruising op de Elsenweg. We leggen de wegen aan die op deze kruising aansluiten. Daarom is het fietspad over de Nelson Mandela-brug tot aan de stad in die periode afgesloten. Het fietspad krijgt zijn definitieve plek en de fietsers krijgen voorrang op het autoverkeer. Bekijk vooraf je route. Voor meer informatie ga je naar arnhem.nl/wegwerkzaamheden. Tot zover dit bericht met nu muziek uit een grijs verleden. 1982 om precies te zijn. Hier is Dionne Warwick.

0: En tot zover Kensington Living Floor. Onderweg muziek van Time Flies, Once in a While. Maar eerst is hier Cindy met de agendabericht.
1: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

En tot zover Time Flies Once in a While. Heerlijke muziek op deze dinsdagmiddag. Hey, bedankt voor het luisteren. Morgen dan zijn we er weer voor een nieuwe Afslag 2.4. Tot slot onder andere nog muziek van Annie Lennox. Hier is Why.

0: Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er verband bestaat met depressie, sociale problemen, psychische klachten en zelfdoding. De nieuwe wet verbiedt conversietherapie op kinderen of kwetsbare volwassenen. Wie zich hier niet aan houdt, maakt kans op een boete van €27.500 of een celstraf van maximaal 2 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond, verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Willem-Alexander heeft zich laten omscholen omdat de KLM overstapt op dit type toestel en de koning 2 tot 3 keer per maand als co-piloot voor KLM vliegt om vlieguren te maken. In maart maakte de koning zijn laatste vlucht als gastvlieger met een KLM Boeing 737 en vorige maand voor het laatst als co-piloot in het regeringsvliegtuig. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Ook wordt er een schadevergoeding geëist. De anti-immigratiedemonstratie liep op rellen uit waarbij agenten met veel agressie te maken kregen. De politie kreeg de verdachte in het vizier doordat hij in opsporingsprogramma's herkend werd. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle staat tussen Loenen en Apeldoorn-Noord 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat kost je 20 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je wel 10 minuten in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. Ook 10 minuten vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Westervoort is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens energieminister Stientje van Veldhoven zit in de gasvoorraad op dit moment ongeveer de helft van het gasgebruik in een normale winter. En er wordt bijgevuld. GasUnie liet vorige week weten dat de gasopslagen nog te leeg zijn. Van Veldhoven stelt dat staatsbedrijf EBN op schema ligt met het vullen en ze wil niet onnodig paniek zaaien door mee te gaan in de zorgen die verschillende Kamerleden over de voorraad uiten. Van Veldhoven heeft vertrouwen en blijft uiteraard alert. De verdachten die op dit moment nog vastzitten voor de explosie in Amsterdam zijn de gewonde 24-jarige Nauval T. en de 25-jarige Yassine B. Beide mannen raakten in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gewond bij de explosie onder de Amsterdamse sportschool. Zij waren waarschijnlijk als enige aanwezig in de ruimte waar de explosie ontstond. Een 20-jarige Amsterdammer is gisteren op vrije voeten gesteld, maar blijft nog wel verdachte. T en B worden morgen voorgeleid en de onderzoeksrechter zal bepalen of ze in voorlopige hechtenis moeten blijven. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. De Amerikaanse president Trump wil de overeenkomst met Iran ter beoordeling aan het parlement voorleggen. Dat heeft hij tijdens de G7-top in Frankrijk gezegd. Het tijdelijke akkoord heeft volgens de Amerikaanse president maar 1 doel en dat is voorkomen dat Iran een kernwapen in handen krijgt. Hij zegt toe dat het document over een paar dagen ook met de media gedeeld zal worden. Volgens Trump gaat de Straat van Hormuz vrijdag helemaal open. De zeestraat wordt al maanden door zowel Iran als de Verenigde Staten geblokkeerd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Waardenburg 9 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen daar sta je ook 10 minuten in de file bij Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar Beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens energieminister Stientje van Veldhoven zit in de gasvoorraad op dit moment ongeveer de helft van het gasgebruik in een normale winter. En er wordt bijgevuld. De verdachten die op dit moment nog vastzitten voor de explosie in Amsterdam zijn de gewonde 24-jarige Nauval T. en de 25-jarige Yassine B. Beide mannen raakten in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gewond bij de explosie onder de Amsterdamse sportschool. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. De Amerikaanse president Trump wil de overeenkomst met Iran ter beoordeling aan het parlement voorleggen. Dat heeft hij tijdens de G7-top in Frankrijk gezegd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Het is droog bij een zwakke tot matige noordelijke wind, maar in het zuiden waait hij uit het westen. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 8 graden in het noorden tot zo'n 13 in het midden en zuiden. Het waait bijna niet, maar tegen de ochtend staat er een matige zuidwestenwind. In de ochtend komt er vanuit het westen meer bewolking opzetten, met ook af en toe regen in de loop van de ochtend, met name in het westen. 'S Middags is het bewolkt, maar overwegend droog met af en toe zon. In het noorden is de bewolking dikker, daar valt ook af en toe regen. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind die aan de kust soms vrij krachtig is. Morgenavond blijft het droog en klaart het op. Na morgen wordt het snel warmer met de piek op vrijdag en veel zon. Op vrijdag en zaterdag kunnen er een paar flinke onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein sta je nu ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op

0: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. Nieuwe vaccins tegen de ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda kunnen mogelijk volgende maand voor het eerst op mensen worden getest. Volgens de internationale vaccincoalitie CEPI liggen de meest gevorderde kandidaten op schema voor een eerste testfase in juli. De G7-landen willen daarnaast hun reis- en quarantaineregels beter op elkaar afstemmen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Europa en de VS trekken honderden miljoenen euro's uit voor de bestrijding van ebola. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens energieminister Van Veldhoven voldoende op weg richting de winter. In de opslag zit nu ongeveer de helft van het gasverbruik van een gemiddelde winter en er wordt nog bijgevuld. Vorige week waarschuwde de GasUnie nog dat de voorraden relatief laag zijn. Maar Van Veldhoven zegt vertrouwen te hebben in het vullen van de opslaglocaties en wil geen onnodige onrust veroorzaken. Ze spoort de marktpartijen nu ook aan om de gasvoorraden verder aan te vullen. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel nog 11 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Hattem en Heerde een kwartier vertraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer sta je 25 minuten in de file. Daar is het wegdek er slecht aan toe. De rechterrijstrook is dicht. En verder nog een auto met pech op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar is ook de rechterrijstrook dicht en daardoor vanaf Elde een kwartier extra reistijd. En

0: In het Zilverhuis zijn buurtbewoners donderdagochtend 25 juni welkom voor een gezellige koffieochtend. Van 10 uur tot 11:30 wordt erbij gepraat, nieuwe mensen ontmoet en ervaringen gedeeld. Of het nu gaat om dagelijkse zaken, actuele onderwerpen of gewoon een gezellig praatje, iedereen kan aanschuiven. Ook een spelletje spelen of informeren naar vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Het Zilverhuis is gevestigd aan de Wagenweg in Huissen. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort brengt op 26 juni Franse sferen naar Kunstwerk, de bibliotheek in Zevenaar. Hij vertelt over zijn leven in Frankrijk, het wijnmaken en de verhalen die daaruit voortkomen. Ook spreekt hij over zijn nieuwe zomerlezengeschenk 2026, Petit Café du Bonheur. De avond biedt een kijkje in zijn schrijverschap en liefde voor de Franse cultuur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren. De avond start om 8 uur. In de Waalse kerk van Arnhem geven leden van Chamber Ensemble Kiev een benefietconcert. Het concert vindt plaats op 26 juni en begint om 8 uur. Het programma verbindt Oekraïense en West-Europese muziek in een muzikale reis tussen Oost en West. Met hun expressieve en authentieke spel brengen de muzici culturen, verhalen en mensen samen. De opbrengst ondersteunt de humanitaire missies en veteranenzorg van Netherlands for Ukraine in Oekraïne. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Nieuwe vaccins tegen de ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda kunnen mogelijk volgende maand voor het eerst op mensen worden getest. Europa en de VS trekken honderden miljoenen euro's uit voor de bestrijding van ebola. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens energieminister Van Veldhoven voldoende op weg richting de winter. In de opslag zit nu ongeveer de helft van het gasverbruik van een gemiddelde winter en er wordt nog bijgevuld. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat nog file op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Hattem en Heerde is de vertraging een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer 20 minuten vertraging door slecht wegdek. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoten van fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. Uit onderzoek van NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Heerde. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

0: Radio De Vette Ketting.
1: Welkom op deze dinsdagavondshow, 16 juni. Dat betekent dat we bezig zijn met dag 167. En dat betekent dat er nog maar liefst 198 dagen zijn tot aan het einde van het jaar. En op 16 juni 1978 was het een bijzondere dag, want de film Grease, gebaseerd op de gelijknamige musical uit 1972, die gaat uiteindelijk in de première in Amerika. En in 2007, op 16 juni, was er een opening van de Betuweroute. En wie was daar? Onze koningin Beatrix, die opende de Betuweroute. Hartstikke mooi. En in 2007, ook op 16 juni, was het laatste concert in Ahoy, Rotterdam, van deze popgroep. Dan heb ik het natuurlijk over BZN.
2: I tried to be a famous guitar man. A star, a hero from Ohio.
1: Ja, het laatste concert is in 2007 alweer geweest. En ze hielden dat in Ahoy in Rotterdam. En als we dan toch over laatste concerten hebben. Gerard Joling heeft aangekondigd in februari zijn laatste concert te geven. Zijn laatste solo concert. Laten we dat ook even bij benoemen. Hij gaat in ieder geval wel door met de groepen. En hij zegt daarbij gewoon heel duidelijk: ik stop ermee voordat het echt pas een beetje zielig gaat worden. Nou, dat is dan ook wel weer bijzonder natuurlijk. Vandaag is Missy Peregrine jarig. Ze is geboren in 1982. En dan hebben we nog de weerextremen te goed. Het is wel weer lekkere temperaturen buiten hoor. Maar de laagste minimumtemperatuur wat ooit gemeten is op 16 juni was in 1956. Toen was het maar liefst 1,8 graden. En de hoogste maximumtemperatuur wat ooit gemeten is in 1917 geweest. 31,2 graden. Zo, dames en heren, we zijn er weer. Ik ben niet alleen, hij zit naast me. Mag ik even een groot applaus voor onze Stefan Meester.
3: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond, Stefan.
3: Zo.
1: Hoe is het?
3: Ja, ik ben helemaal aan het kijken hoe de professioneel het allemaal is hier nou.
1: Ja, het is mooi geworden.
3: Ja, het is echt petje af hoor.
1: Ja, het is helemaal gelikt. Mocht je mee willen kijken, want waar denk je, waar hebben die mannen het over? twitch.tv/radiodevetteketting. Daar kunt u live meekijken in de studio. En kunt u ook gezellig met ons meepraten. Nee, ik moet zeggen, alle credits naar Rick. Rick heeft het perfect gemaakt hier. Applausje voor Rick, dames en heren. Ja. Hoe is het met je?
3: Ja, goed hoor.
1: Ja?
3: Ja.
1: Ben je druk?
3: Viel eigenlijk wel mee. Vorige week was een weekje vrij, hè. Dan moest ik even bijkomen van al die weekenden werken.
1: Ja.
3: En nu doe ik even rustig op kantoor. Een beetje hand- en spandiensten. Zo moet
1: lekker
3: maar
1: een beetje ontspannen.
3: Nou, nee, niet ontspannen. Hand- en spandiensten.
1: De hand- en spandiensten?
3: Ja. Ja, okay. Dat moet ook gebeuren.
1: Ja, nee, dat moet zeker gebeuren.
3: Dus ja.
1: Hebben we zin in vandaag?
3: Zeker.
1: Kijk, hartstikke goed.
3: Ja, de aankomende 2 weken ben ik er niet, dus ik moet wel zin hebben.
1: Oh, ja. Je moet dat even straks even. Nee, dat kan je niet uitleggen.
3: Nee, dat kan je niet uitleggen. Je moet gewoon werken.
1: Dus ja, je moet gewoon werken. Daar is niks aan uit te leggen. Nee. Jij moet gewoon werken. Ja, werken gaat soms voor natuurlijk. Ja. Nou, dan gaan we gewoon muziek draaien, want daar zitten we natuurlijk voor op de dinsdagavond hier bij de streekomroep van Midden-Gelderland. Connect natuurlijk. We gaan verder met bankzitters. Oh, en die zijn multimiljonair.

0: Multimiljonair. Multimiljonair, oftewel de bankzitters, nieuwe platen 2026. Zo, 13 minuten over 7. Leuk dat je luistert op de dinsdagavondshow. Laat even weten waar je bent. Zit je in de auto? Ben je thuis? Lig je op de bank? Zit je in de tuin? Sta je onder de douche? Of ben je aan het werk? Laat ons even weten waar je luistert naar Connect. Dat kan via 0316, 6x3. Dat is het nummer voor de hele avond. Tot aan 9 uur kunt u ons daarop bereiken. Mocht je platen willen horen of wat dan ook, laat het ons dan vooral even weten. Want op de dinsdagavondshow kan en mag alles. Ja, het WK is van start gegaan. Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd gespeeld. 2-2 tegen Japan. Jouw ongezouten mening, Stefan.
1: Zou ik je nou zeggen, ik heb het als achtergrondopvulling aangehaald, die wedstrijd.
0: En wat zeg je nou dan, als achtergrondvulling?
1: Ja. Waarom? Ja, ik was gewoon lekker aan het gamen en ik had daarnaast had ik voetbal aanstaan.
0: Maar je moet me even wat vertellen.
1: Ze gingen het weer even weggeven op het laatste moment.
0: Ja, echt in de laatste paar minuten helemaal misliep.
1: Dus je kunt niet zeggen dat ik er niet naar gekeken heb.
0: Maar ik heb via betrouwbare bronnen gehoord dat jij een beetje aan het gamen bent.
1: Gamen? Ja, dat doe ik af en toe.
0: Wat game je?
1: Allemaal simulatiespellen, dat vind ik leuk.
0: Maar wat is een simulatiespel?
1: Hoe heet het? Euro Truck Simulator.
0: Echt?
1: Ja. Ja, ik rij gewoon de hele wereld door.
0: Echt waar, joh?
1: Ja.
0: Zit jij gewoon...
1: Ja, een beetje vrachtwagen rijden.
0: Echt?
1: Ja.
0: Dat had ik helemaal niet achter jou gezocht.
1: Planet Coaster.
0: Ik had het helemaal niet achter jou gezocht,
1: joh. Nee, dat is leuk, man. Niet voor niets de zoon van de vrachtwagenchauffeur.
0: Nee, dat is waar. Je bent wel de zoon van de vrachtwagenchauffeur.
1: Ja. En Planet Coaster.
0: Planet Coaster ken ik niet.
1: Nou, dat is zeg maar de makers van Rollercoaster Tycoon.
0: Ah, ja.
1: Die zijn ooit voor zichzelf begonnen en die hebben dat ontwikkeld.
0: Oh, kijk.
1: Maar dat is ook wel leuk. En wat doe ik dan? Ja, GTA.
0: Oh ja. Ja, GTA, dat kent iedereen natuurlijk.
1: Daarom. En dan zeg maar speel ik de Wouten.
0: De Wouten, dames en heren. Ja. Ja, bel de Wouten.
1: Ja, precies. Dus, ja. Dat is gewoon schieten. Ja, bij mij. Joh, ik link op stuk beleid. Als ze er vandoor gaan, dan begin ik gewoon meteen te schieten.
0: Ja. Heerlijk. Heerlijk. Maar wat vind je van het WK tot nu toe?
1: Ja, nou, ik heb wel geteld één wedstrijd op de achtergrond gezien.
0: Maar heel veel mensen hebben het niet,
1: nee,
0: hè?
1: Het kriebelt niet.
0: Nee, het is ook omdat het natuurlijk... Normaal was het om 3 uur, 6 uur, 9 uur of zo had je een wedstrijd. Maar nu is alles 's nachts.
1: Ja, het is allemaal 3 keer niks.
0: Het is allemaal drama. België gisteren 2-2. We hebben natuurlijk ook Belgische luisteraars. Of 1-1 moet ik zeggen. Ze hadden natuurlijk wel Lukaku kwam erin. Zeg ik het goed? Die spits van hun, heet die Lukaku? En die scoorde binnen 10 seconden, maakte die de 1-1. Nou ja, we gaan het zien. Aankomende zaterdag moet Nederland aantreden om 7 uur tegen Zweden. Ja, en die moet wel gewonnen worden. En Zweden zit natuurlijk wel een beetje op rozen. Die hebben namelijk met de 5-1 gewonnen van Tunesië.
2: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Wine and M, Summer of 69. En ik weet dat Yolanda hier heel erg fan van is van Wine Adams en de Summer of 69. Heerlijke plaat ook. Ik moet ook wel zeggen dat vandaag is het ook wel weer lekker zomers. Ja,
1: ja, ik heb mijn trui maar uitgedaan, want het is gewoon warm.
0: Ja, we kunnen de airco zo nog even aanzetten, want we hebben een nieuwe airco. De airco was kapot van de week. Hebben ze uiteindelijk helemaal weer gerepareerd voor de dinsdagavondshow. En dan hebben wij hem niet aanstaan.
1: Nee, maar ik zet hem zo wel even aan, want ik ben daar gewend. Op kantoor bij ons zet hij ook altijd aan.
0: Ja?
1: Ja. Ja, we hebben zo'n klimaatinstallatie. Gewoon in, het mag niet kouder worden als zo koud en niet warmer als zo warm. En dan blijft hij daartussen.
0: Nou, ik kan je vertellen, ik heb, dat hebben wij ook. Alleen, dat is wel een grappig verhaal. Wij hadden in de winter het ijskoud. Dat ding bleef maar koude lucht blazen. Maar zo'n climate control, wat je zegt, dat geeft aan een bepaalde temperatuur. Hè, en dan maakt hij het warmer of kouder. Er was dus blijkbaar iemand in een kantoortje die de deur dicht had gezet, maar daar een straalkacheltje bij had gezet. Dus dat climate control denkt, het is hartstikke warm hier, dus de rest van het gebouw blies die gewoon koude lucht naar binnen. Dus doordat zij met een straalkachel daar zat, hadden wij het ijskoud.
1: Dat hebben wij dan wel goed. We hebben per ruimte apart afregelen.
0: Oh, kijk, dat is dan wel weer lekker.
1: We hebben ik heb een kast hangen in de technische ruimte.
0: Ja.
1: En dan als ze te veel op de knopjes lopen te drukken, dan kan ik de knopjes uitzetten.
0: Ah, kijk, dat is goed.
1: Dus dan is het gewoon en afgelopen.
0: Want mensen willen ook gewoon op knopjes drukken. Dat is het ook, op een of andere manier.
1: Ja, maar je hebt heel veel verschillende meningen. De een vindt het dan te warm en de ander vindt het te koud.
0: Ja.
1: En dan heb je van die collega's die gaan, zeg maar, op een moment dat iedereen anders even van het kantoor af is.
0: Ja.
1: Gaan ze stiekem.
0: Heel stiekem.
1: Heel stiekem gaan ze aan de knopjes zitten.
0: Ja, en dat mag dus niet.
1: Nee, dus wat doet Stefan dan heel stiekem? Die zet die knopjes uit.
0: Lekker man.
1: En dan krijg ik een melding. Ja, hij doet het niet meer.
0: Ja.
1: Ik zal ernaar kijken, maar ik heb nu druk, dus dat wordt volgende week.
0: Didi die zegt in de chat van mensen met opvliegers, die hebben dat natuurlijk snel warm, dus die willen het dan weer gauw koud hebben.
1: Nou, bij ons vliegt er het een en ander op hoor, dat kan ik wel vertellen.
0: En Paul die zegt, ja maar leuk en aardig, maar knopjes zijn toch ook om in te drukken? Dat is ook waar.
1: Ja precies, nee, maar dan kunnen ze ook nog wel op de knopjes drukken, ze doen alleen niks meer.
0: Nee, en Jeroen die zegt, nou knopjes drukken, zegt hij een die een heel mengpaneel voor zich heeft. Ja, dat klopt ook weer.
1: Ja, en ik zeg je, jij gaat een keer op de verkeerde knopje drukken. En dan begin jij een heel verhaal te houden.
0: Wat absoluut niet op zender mag.
1: Nee, precies. Ja. En dan tjoep je zo de zender op.
0: Nou, weet je wat? Zal ik dan maar snel een plaat instarten dat het wel goed is in ieder geval. Ja. We hebben Pink. One Last Kiss, oftewel Blow Me.

0: Naomi, oftewel Pink, hoorde hier bij Connect op deze dinsdagavondshow. En ja, weet je, soms gaan die dingen gewoon eenmaal voorbij. Maar wat niet voorbij gaat, is dat wij er zijn op de dinsdagavond. 4 minuten voor 7:30. Ja, en normaal bent u natuurlijk gewend dat wij de dinsdag de vragen van vandaag hebben. Maar Arjan die is verhinderd, die is even andere dingen aan het doen. Goed recht ook, weet je, soms moeten die dingen ook gewoon gebeuren. Maar je kent mij, ik heb altijd van die vage plaatjes. Weet je, net zoals Boer Harm met Brommerskieken en dat soort dingen. Nu ben ik ook weer een plaatje tegengekomen, die is 8 jaar geleden uitgebracht. Dat is door een groep uitgebracht, De Ragers heet het. En die plaat die blijft me de hele dag in het hoofd zitten. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga hem vanavond even voor jullie draaien. En dan mogen jullie laten weten wat jullie ervan vinden. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Ben je een beetje van Den Haag? Wat vind je van Den Haag?
1: Nee, maar dan weet ik al, weet je welke artiest dit gaat worden.
0: Ja, het is een beetje op zijn rager. Ja, Arjan die zeggen, oh ragers, ja man, dat is lekker hè. Nou, ik ben benieuwd wat jullie van hem vinden. Ik ben ook benieuwd of jullie deze plaat kennen. Ik heb hem van het weekend voor het eerst gehoord. Hij staat repeat in mijn auto. De plaat is alweer 8 jaar oud, maar ja. Nou, laat even weten wat je ervan vindt via 03-16-6x3. Of stuur het even in de chat. Hier zijn De Ragers en je bent het voor mien.

0: van mij. Oh, wat een heerlijke plaat, zeg. Het is niet te geloven. Ja, en ik word al bedankt door Didi. Didi zegt, Maurice, dankjewel. Deze plaat blijft lekker in mijn hoofd zitten.
1: Ja.
0: En jij krijgt wat commentaar over jou. Hoe je erbij zit. Jij bent helemaal niet eens in de gaten, hè?
1: Nee.
0: Je bent hartstikke druk met andere dingen.
1: Ja, ik was van alles en nog wat aan.
0: Dat was ook gezegd, Steve zit gewoon lekker te vipen. Die zit helemaal in trance. Steve is gewoon erg gehyperfocust, wordt er gezegd. En Jeffco die zegt, Steve, lachen is gratis, hè, maatje. Dat kost je helemaal niks, zegt hij.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, Sabrina zegt, deze plaat is lekker zomers. En Arjan, die gaat er heel goed op. En Didi blijft hij dus lekker in hangen. En Panda, die zegt, nou, die droge olé, dat doet het hem voor me. Ja, het is ook... Hij blijft ook gewoon zo... Ja, bent het voor mij... Want je danst zo lekker flamenco.
1: Ik kan zo meezingen, jij. Ben je in een vorig leven Hagenees geweest of zo?
0: Ja, bent het voor mij. Want je danst zo mooi flamingo. Want je danst zo mooi flamingo. Ik kan er niks aan doen.
1: Ik denk dat jij er niet meer in komt vanavond.
0: Wat een heerlijke vibe. Hey, even wat anders. De plaat werd aangevraagd. Door Modi. En Modi is helemaal verslaafd aan deze plaat. Ik kan er niks aan doen, maar weet je, hij vraagt hem aan. En het is zo... Je vraagt bij ons een plaat aan, wij draaien hem gegarandeerd. Het is geen Q-music, het is geen 538 of wat dan ook. Wij draaien gewoon de platen van de luisteraars.
1: Ja.
0: Ja, deze plaat heb ik nou zo vaak voor hem gedraaid. Maar ja, ik moet het wel gewoon doen. Pauza. Van Magnetic. Speciaal voor Modi.

0: Bauza en Magnetic. Speciaal even Modi. En iedereen in de chat is helemaal hype. En Paul die gaat lekker zijn verjaardag vieren met zijn moeder in Amsterdam. Nou, Paul, geniet er lekker van. Wij gaan naar de hoogtepunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: En dan de verkeersinformatie, Stefan.
2: Ja, we hebben er maar eentje. De A30, Ede-Barneveld, tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, nog steeds. En de weg is daar nog steeds dicht.
0: Nog steeds, hè?
2: Ja.
0: Hij blijft al komen, hè?
2: Ja, maar er ligt dadelijk gewoon een hele nieuwe vlakke weg.
0: Dan gaan we naar het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig, maar in de nacht neemt de bewolking weer toe. De minima komen uit rond de 12 graden. Morgen start met vrij veel wolken en mogelijk valt er in de ochtend ook wel een beetje regen. Gaandeweg de middag komt er de zon vaker bij en in de loop van de middag stijgt het kwik zelfs naar 23 graden. Donderdag wordt een droge en zonnige dag. Het wordt zomers warm met zo'n 28 graden. Vrijdag, ja, op mijn verjaardag, 33 graden. En u hoort het goed. Huh? Ja, later op de avond.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Rivers, oftewel Afrojack, hoorde je hier bij Connect, de streekomroep van Midden-Gelderland. Ja, Stefan, je bent toch een beetje moe, hè? Dat is het, hè?
1: Ja, moe of lui, dat kan ook nog.
0: Maar hoe komt dat dan?
1: Ja, weet ik niet.
0: Heb je het zo... Je bent een weekje vrij geweest, zeg je zelf?
1: Vrij geweest, ja.
0: Is het, dan kom je misschien wel extra tot rust.
1: Ja, dat denk ik. En op de een of andere manier ga ik dan altijd mijn ritme een beetje verleggen.
0: Ja?
1: Ja, dan blijf ik laat op en zo.
0: Dan ga je, hoe laat ga je eigenlijk naar bed dan?
1: Ik normaal.
0: Ja.
1: Normaal, rond een uurtje of 12.
0: Normaal?
1: Ja.
0: En dan sta je om 6 uur weer op?
1: Nee, zeker niet.
0: Hoe laat sta je dan op?
1: Ik moet om 8:30 op het werk zijn.
0: Oh.
1: En ik probeer zo kort mogelijke tijd te houden tussen het opstaan en het naar het werk gaan.
0: Dus ja,
1: het op het werk zijn. Die tijd probeer ik minimaal te houden.
0: Ja, nee, dat is goed. Dat is goed. Dus en toen je vrij was, hoe laat ging je dan naar bed?
1: Nou ja, dan ga ik een beetje 11 of 12 uur naar bed. En dan denk ik van, ik zet nog even lekker een Netflixje op.
0: Ja.
1: Ja, en voor je het weet is het 2 uur 's nacht.
0: Ja, we gaan even koffie maken
1: dan
0: zo.
1: Slaap ik ook weer uit, hè?
0: Ja?
1: Ja.
0: Want als jij gewoon geen wekker hoeft te zetten?
1: Nou, als ik geen wekker hoef te zetten, dan ben ik vroeg wakker.
0: Ja.
1: En als ik wel een wekker moet zetten, dan
0: kom je er niet uit.
1: Nee, precies dat.
0: Oh, ik heb er zo... Ik kan het niet.
1: En dan denk ik zo 's middags zo van... Ja... Weet je wat Stefan gaat doen? Die gaat even lekker op bed liggen voordat ik weet ligt te slapen.
0: Ja.
1: En dan s'avonds denk je, had ik dit nou niet gedaan?
0: Maar kan je overdag slapen?
1: Ja, ik kan wel, ja.
0: Oh, ik moet dat niet doen, want dan heb ik plafonddienst. En ik kom er 's ochtends al niet uit. Ik heb echt een opstartprobleem.
1: Ik moet zeggen, nee, maar heb je dat nooit bij de tour? Ja, daar heb jij nou meegekregen. Maar toen we nog met de tour meegingen, ja, ik sliep 's middags ook gewoon nog even, hoor.
0: Ja, maar dan waren wij onderweg.
1: Ja, dan waren jullie onderweg, ja.
0: Ja.
1: Ja, en dan deed ik even powernappen. Ja. Want één ding kon ik de klok op gelijk zetten. Op het moment dat jullie aankwamen, dan begon de chaos pas. En dan was slapen, was je weer snel vergeten.
0: Dan kan je niet meer slapen.
1: Even dit, even dat, even zus, even zo. En dat ging dan door tot 2 uur 's nachts of zo.
0: Ja.
1: En de volgende morgen om 6 uur moest je er weer uit.
0: Kijk, en Flexibel die zegt ook, daarom plannen wij altijd alle afspraken in de middag. In ieder geval niets voor 12 uur. Ik moet even rustig opstarten.
1: Ja, heb ik ook.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
0: Ja, ik ken dat wel. 'S ochtends, bakje koffie. Rustig aan, wakker worden, et cetera, et cetera, et cetera. Maar deze plaat hebben we net toch al gehad? Of zeg ik het nou iets verkeerd?
1: Hallo, jij zit op die knoppen te drukken al.
0: Ja.
1: Je hebt nu te veel knoppen, hè?
0: Nee.
1: Dat is het ook weer.
0: Ja, dat is het ook weer.
1: Dan kun jij helemaal niet te veel knoppen.
0: Deze dan wel. Let's dance, dames en heren. Ik moet even wakker worden nog. Te veel knopjes kan ik niet aan.
1: Ja, ik ga er gewoon van gapen, want ik heb niks meer te doen hier.

0: Ja, Stefan, wat is er allemaal aan de hand in de wereld vol wonderen?
1: Nou, we hebben het er laatst al over gehad, hè. Het Efteling auto-abonnement is verdwenen, finito en af. Want ze willen niet meer dat je met de auto komt eigenlijk.
0: Nee.
1: Dus maar nu gaan ze ook cadeaus geven als je niet met de auto komt.
0: Cadeautjes?
1: Ja, ja, de Efteling die heeft een mooi cadeau onthuld. Wat de abonnementhouders kunnen verdienen. Dus je moet wel een abonnement hebben.
0: Oké.
1: Als je niet met de auto komt.
0: Nou, vertel, wat krijg je dan?
1: Dan krijg je een Efteling in Efteling-stijl fietstas.
0: Hou op!
1: Ja.
0: Een fietstas?
1: Ja, een fietstas. Want je komt op de fiets, maar je kunt hem ook op je rug hangen. Dus dan kun je ook, zeg maar, lopen.
0: Een rugtas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ze hebben inmiddels laten zien hoe het eruit ziet. Nou, het is inderdaad een tas. Die kun je en aan de fiets en op je rug hangen.
0: Ja.
1: Je kunt er ook iemand mee slaan als je wil.
0: Oké, en wat voor kleuren heeft het? Dat is niet heel onbelangrijk.
1: Zeg maar, het is... Ja, hoe moet ik het eigenlijk zien? Het is een beetje camouflage-stijl.
0: Oh,
1: ja,
0: zo'n dus militaire tas.
1: Ja, dus je kunt ook door het bos fietsen met de tas.
0: Ja, ze hebben toch zo'n park daarnaast, zo'n bosrijk heet dat toch? Dan kan je daar slapen en zo.
1: Daar val je niet op met de tas.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Mijn man die vraagt zich af, waarom geen helikopter? Kom je toch ook niet met de auto? Ja, vind ik ook wel.
1: Ja, dat. Kijk, maar je kunt ook meesparen als je bijvoorbeeld met een elektrische scooter komt.
0: Oh.
1: Dus dat, ja, op het moment dat je met een scooter komt die vroom vroom vroom doet.
0: Ja, dat mag
1: dan niet. Krijg je niks.
0: En een fatbike?
1: Ja, alles elektrisch kan, behalve een elektrische auto.
0: Oh, dat mag dus dan weer niet.
1: En een elektrisch busje. En een trolleybus, dus als wij met een trolleybus komen. Sparen we ook niet mee voor de punten.
0: Misschien moeten wij met die trolleybus gewoon erin rijden.
1: Ja, dat kan. Ik heb wel even zitten kijken. Als wij nu zouden vertrekken, zeg maar.
0: Ja.
1: Dan kunnen wij even kijken hoe laat we er dan zijn. Ga links, ga rechts, rechtdoor, flauwe bocht. Oh, er staat niet eens bij hoe laat we er dan zijn.
0: Oh.
1: Maar het duurt zeg maar 5 uur en 32 minuten als we via het Rijnwaalpad gaan.
0: Ja.
1: Gaan we via de Van Heemstraweg, dan duurt het 5 uur en 38 minuten.
0: Ja.
1: Dan is we alleen, we moeten wel een stukje zwemmen.
0: Oh.
1: Want we gaan dan zeg maar bij Kranenburg en Wieler.
0: Ja.
1: Gaan we zeg maar het water over.
0: Met de fiets?
1: Met de fiets.
0: Oh.
1: Dus, oh nee, dan moet het goed. De Middelingen aan de Rijn. Daar gaan we dan het water over. Dus dat betekent wel zeg maar dat je moet dan wel je zwembroek meenemen. Maar die kun je dan weer in de Efteling fietstas doen.
0: Ja, nee, dat scheelt dan weer. Dan kan je daar je ook omkleden en zo. Mijn man wil weten of hij ook met een elektrische step mag komen.
1: Ja, er staat niet dat dat niet mag.
0: Nou, gelukkig maar. Dat kan. Panda zegt naar de Efteling op de waterfiets. Ja, dat kan dan ook. Even.
1: Maar
0: dan...
1: je moet wel eerst een Efteling-abonnement nemen.
0: Nou, gaan we die
1: Kijk,
0: even bestellen.
1: Nou hebben wij die zeg maar gewoon voor het leven, als het goed is.
0: Ja, als het goed is wel.
1: Ja, hypothetisch gezien.
0: Het is, ze verzinnen van alles en nog wat om groener en nog groener te worden.
1: Ja, ze hadden ook gewoon zeg maar zonnepanelen bovenop parkeerdek kunnen maken.
0: Vind ik een goeie.
1: Maak je parkeerdek, want zonnepanelen moeten dicht bij de zon zitten. Dus dan moet je eerst 6 verdiepingen op de parkeerplaats bouwen en dan doe je de zonnepanelen op.
0: Kijk, jij hebt een goede oplossing.
1: Ja, een goed idee heb ik.
0: Ja, zeker. Nou, dat was het Eftelingjournaal van deze dinsdag 16 juni.
2: Je luistert naar Connect.

0: Baden, mensen zeiden van Maurice, je houdt graag van knopjes drukken. Nou, laten we dan maar ook de push the button draaien natuurlijk. Een plaat uit 2005 alweer. Ik heb even aan de mensen die in de chat zitten meegevraagd of er... wat zij van onze nieuwe layout vinden. Conquest zegt mooi hoor. André zegt heel mooi. Flexibel die zegt strak. Conquest is een fan. Didi zegt super dik. Panda zegt strak. Zwartje zegt vette lay. Kurt Lemmens zegt die wil ik ook wel. Hey Kurt, 11, 12 en 13 december. Mag jij er gebruik van maken? En Sabrina zegt ook heel strak en helder. En Jolanda zegt knap. En Modi die moet even wennen. Nou, dat is ook weer waar. Hé, hey, maar de eerste uur is alweer voorbij gevlogen. Het is alweer 8:04. Dat betekent dat we zo direct richting het nieuws van 8:00 gaan. En straks zijn we natuurlijk terug met de tweede uur. Wat gaan we dan allemaal doen? We hebben Joop's half uurtje natuurlijk nog. Wat heb je nog iets op de planning staan? Wil je nog ergens over hebben?
1: Nee, niet.
0: Nee, Stefan doet niet aan het draaiboek.
1: Ik ben hartstikke druk.
0: Waarmee?
1: Nee, dat ga ik allemaal niet vertellen.
0: Hij zit hier gewoon in de uitzending, hij is hartstikke druk. Oh, die airco is wel lekker trouwens.
1: Ja, lekker. Ja, dat is alleen lekker. De buitendeur staat nog open. Dus waarschijnlijk begint het zo buiten te sneeuwen.
0: Oh, kijk, goed bezig. Dus nou, mensen.
1: Op het moment dat de chat denkt van, oh, het wordt koud hier, dan moet je het even aangeven. Dan moet ik hem even uitzetten.
0: Ja, dat is goed. Mensen, bedankt in ieder geval voor het eerste uur. Blijf zitten waar je zit. Zet de radio niet uit, want we zijn zo direct terug na het 8:00 journaal.

0: outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Gelderse gemeente Montferland vraagt alle inwoners van het centrum van Didam om hun voortuinen leeg te maken vanwege een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum morgenavond. De maatregel geldt voor de demonstratie, waarbij ook PVV-leider Wilders zal spreken. Bewoners wordt gevraagd om losse spullen zoals fietsen, bloempotten en tuinmeubilair tijdelijk weg te halen. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen. Het centrum van Didam wordt morgenavond deels afgesloten voor alle verkeer. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. En de Arubaanse minister-president Eman heeft gezegd dat hij op 1 januari stopt als regeringsleider. Volgens hem is het tijd om het leiderschap over te dragen aan een nieuwe generatie. Emans aankondiging zorgt voor verrassende reacties op Aruba, ook bij coalitiepartner Futuro. De premier is al 25 jaar actief in de Arubaanse politiek en geldt als een invloedrijke bestuurder. Als mogelijke opvolger is minister Sicilia genoemd. Hij wordt naar verwachting later dit jaar ook de nieuwe partijleider van de AVP. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Drums en Hot Fudge.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Welkom bij het tweede uur op deze dinsdagavondshow van 16 juni 2026. Steven, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, je bent er ook nog steeds bij, hè?
2: Zeker.
0: Er werd gevraagd of jij een ongeluk had gehad met de Trucker Simulation, maar...
2: Ja, als ik afgeleid word wel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Maar dan vlieg je dan echt met die vrachtwagen al zo de berm in?
2: Dat kan, of tegen de geleiderrail aan.
0: Ja, krijg je dan ook boetes?
2: Of, ja, dat kan. ik krijg wel vaak boetes.
0: Ja?
2: Ja, ik rijd vaak te hard.
0: Oh, dat mag helemaal niet.
2: Ja, die dingen zijn begrensd op 90.
0: Ja.
2: En je mag heel veel landen maar 80.
0: Ja.
2: Dus ja hoor, dan komt weer komt de Wouter weer langs.
0: Dat mag dus niet, hè?
2: Nee, dan krijgen we een bom.
0: Ja, dan ga je veel te hard ook op de vluchtstrook, et cetera.
2: Ja, en dan blijven ze achter je rijden. En dan krijg je gewoon om de zoveel kilometer krijg je weer een bom.
0: Ja, we houden die in de gaten natuurlijk. Ja, dat is ook weer zo. Hey, leuk dat je luistert nog steeds aan het tweede uur. Straks hebben we natuurlijk om 8:30 Joop's half uurtje. Heb je een leuke thema dat je zegt, nou, dat 8:30, daar moet die thema aan voldoen? Laat het ons even weten. 03-16-6-3. En dat mag ook in de chat. Twitch.tv/radio-de-vette-ketting. En nogmaals even een applausje voor onze Rick, dames en heren. Nee, Rick heeft dat helemaal al mooi in elkaar geprogrammeerd. Het ziet er super strak uit.
2: Ja, dat klopt. Alleen één ding is wel shocking trouwens, hoor.
0: Wat dan?
2: Nou, als ik nu zeg maar voor me uitkijk, dan zie ik jou 1, 2, 3, 4, 5 keer.
0: Ja, het is wel ja, veel scherm.
2: Iets te veel van het goede, hoor.
0: Ja, dat is
2: één Maurice is genoeg.
0: Eentje is meer dan voldoende.
2: Maar ik was blij dat je home video's net...
0: Ja, wel, hè?
2: Ja, ik zag gelijkenissen.
0: Ja, hij heeft thuis weer zitten knutselen. Hartstikke mooi, gewoon mooi gemaakt in ieder geval. Dat is zeker. Oké, dames en heren, we gaan muziek draaien, want dat is natuurlijk, daar staat ons programma bekend om.
3: Ik wil dat je
0: en Stefan heeft heel veel boetes. Crisscross Amsterdam, samen met Antoon. 130 op de vluchtstrook.

0: 130 op de vluchtstrook. Stefan, dat moet je niet doen, want dan krijg je heel veel boetes voor. Hey, hoe is het met Vitesse?
1: Het is zomerstop.
0: Ja, maar zijn er wel wat ontwikkelingen en zo met Vitesse? Of,
1: Het is zomerstop.
0: Ja, jongen, ik kreeg ook nooit een serieus antwoord van die jongen.
1: Ja, zondag, dan beginnen we weer.
0: Ja, nou, dat vroeg ik.
1: Ja, zondag, ja. Dan is de eerste training op Papendal.
0: Maar de eerste training gaat wel plaatsvinden zonder Thomas Buitink.
1: Ja, die is ermee gestopt.
0: Ja, hij heeft zijn contract ingegaan.

0: Levert en hij stopt überhaupt helemaal met voetballen. In het begin was het echt een veelbelovend talent van Vitesse. Uiteindelijk kwam hij toch ook wel op de bank te zitten. Hij is 26 jaar en hij zegt, weet je wat, ik stop er gewoon mee. Na jarenlang alles gegeven te hebben voor voetbal is het moment gekomen om een nieuw hoofdstuk te beginnen en een punt achter te zetten met mijn carrière als profvoetballer. Ik vind dat wel weer mooi. Ik bedoel, je kan als voetballer continu bezig zijn met proberen bij clubs aan te sluiten, et cetera. Maar je kan ook gewoon een keertje zeggen van, weet je wat, ik stop ermee tot hier en niet verder. Dus hij gaat denk ik de burgermaatschappij in, zoals het dan mooi heet, hè?
1: Ja, of hij wordt trainer of weet ik veel wat, dat kan allemaal.
0: Maar gaat Vitesse ervoor om kampioen te worden en terug te keren naar de Eredivisie?
1: Ja, we doen het gewoon rustig aan.
0: Ja, gewoon lekker voetballen en we zien wel waar het schip staat. Mooi. Hey, ik heb even een polletje voor de mensen. Die kan je even in de chat zetten. Ze mogen kiezen tussen de 80s, de 90s of de summer platen. Laat even weten welke jij wilt horen tijdens Joop's half uurtje. Dus de 80s, de 90s of de summer platen. Connect.
2: Je luistert naar Connect.

0: Dance the Night Away, de Mavericks, hoor je hierbij Connect op deze dinsdagavond. En ja, je kan nu stemmen voor Joop's half uurtje. Op dit moment is er een poll gaande. De jaren 80, 90 of de summer. De 80's heeft op dit moment 57%, de 90's 21% en de summer ook 21%. Dus je kan nu nog stemmen. Of wil je via de app, dan kan dat via 03-16-6x3. En je hebt nog ongeveer een anderhalve minuut. Dus ja. Hey Steven, we hadden het net over te hard rijden.
1: Ja.
0: In Gaanderen hebben ze een mobiele flitspaal geplaatst. En die heeft de afgelopen 5 weken, ja, 15.000 boetes gepakt. Die heeft gewoon geflitst, kwap, flits, flits, flits, flits. 15.000 keer in 5 weken, dat is 3.000 keer per week gewoon. Maar, ja, toen waren ze er klaar mee.
1: Toen waren ze er klaar mee.
0: Ja, er is er iemand geweest die heeft stickers opgeplakt. En heeft op een lokale Facebookgroep iemand een foto van gemaakt. En die heeft gezegd wie was er klaar mee. En heeft de flitskast gesloopt met lachende emoticons. Ja, het is toch bizar ook, hè? Het is daar. Het is, ik snap het niet. Ik snap nooit zo goed dat mensen keihard rijden. En hoe kan het nou? Want je hebt toch van die flitsmeister. Dan weet je toch dat die daar staat.
1: Ja, niet iedereen heeft dat.
0: Nee. Mocht je dat niet hebben, download nu even die Flitsmeister. Want je, die van je eigen portemonnee.
1: Ja, dat klopt. Want Flitsmeister moet je tegenwoordig, als je dat in de auto wil, moet je ervoor betalen.
0: Ja, als je het via de CarPlay wil doen.
1: Ja.
0: Dan moet je pro. Maar je kan hem ook gewoon aanzetten op je telefoon. En als je CarPlay aan hebt, doet hij het ook gewoon. Ja. Maar alleen komt het niet in beeld.
1: Nee, en ja, batterij is zo leeg.
0: Ja, maar ja, ik heb hem meteen aan de lader liggen. En Flexibel zegt, een vriend van mij die woont in Gaanderen. Oeps, die is van de snelle auto's. Nou, het zou maar zo kunnen. We noemen geen dinges. Hé, de poll is voorbij. 80 is het geworden in die jaren 80. 60%, ja, de 60% heeft gestemd. Heb jij een favoriete 80's plaat?
1: Ja, weet ik niet. Ik had op 90's gestemd.
0: Oh, je had de 90's.
1: Ja.
0: Ik had dat op de summer, maar die blijft met 20%. Dus straks om 8:30 de 80's hier bij Connect.

0: Straks om half negen de 80's. Deze plaat komt uit 2012. Katy Perry, A Part of Me. Hoor je hier nu bij Connect. Stefan, hoeveel weer-apps heb jij eigenlijk op je telefoon?
1: Ik twee.
0: Ja, welke heb jij?
1: Buienradar.
0: Ja.
1: En ja, eigenlijk kijk de drie dan.
0: Oh, kijk.
1: Ik heb zeg maar, wat is dat, weer nog...
0: Weer online? Hij gaat nu even kijken, live op de radio natuurlijk, om te kijken...
1: Ik heb er heel veel.
0: Ja.
1: Ik heb weer.
0: Ja.
1: En ik heb weer en radar.
0: Weer en radar.
1: Buienradar.
0: Ja, buienradar.
1: En dan even kijken, heb ik hem ook nog op zijn Engels?
0: Weather. The weather is gone. Hij is heel druk aan het kijken.
1: Nee, en ik heb zo'n KNMI, weet je wel, die met die leuke kleurtjes.
0: Ja. Maar valt jou,
1: geel en zo.
0: Valt jou niet iets op de laatste tijd?
1: Nee, wat dan?
0: Nou, ik heb soms dat ik dan op de weerradar kijk. Hè. We gaan even de deur uit. En vooral de afgelopen dagen is het natuurlijk best wel herfstig weer. En dan denk ik, oh, gaat het regenen of gaat het niet regenen? Dat is dan de vraag altijd een beetje van vandaag. Iedereen doet het wel eens. Hè. Je kent het wel dat je je telefoon pakt, je opent je app om te kijken. Blijft het droog of niet? Maar soms... Kom je een beetje bedrogen uit aan hier in Gelderland... dan denk je, hey, het blijft droog en opeens gaat het toch regenen. Maar het probleem is gevonden. De weerapps zijn namelijk in de war. Het komt namelijk door een rij bomen... die bij de KNMI-radar staat in Herwijnen. Blijkbaar kan die dan niet goed de radar inschatten of de regen aankomt. Er staat een rits bomen die dan de radar een beetje afdekken.
1: Oké, maar dat is toch heel makkelijk...
0: Ja, ja, je zou zeggen, we gaan die bomen snoeien.
1: Gewoon omzagen.
0: Ja, nou, daar heeft Herwijnen heeft samen met de KNMI daarover gehad. En de KNMI zegt, nou, weet je wat? We gaan samen even kijken om het even goed aan te pakken. En de KNMI heeft gezegd, nou, voor eind 2025 moeten die bomen dus een beetje gekortwiekt worden. Zodat die radar zijn werk kan doen. Nou, dat is, uiteindelijk is dat nog steeds niet gebeurd. En Herwijnen zegt, ja, we nemen dit soort verzoeken zorgvuldig in behandeling. Om een goede afweging te maken hebben we een onderbouwde rapportage van het KNMI nodig... over het effect en het zogenoemde stoorgebied. En die rapportage hebben we nog niet ontvangen. En zonder deze onderbouwing nemen wij geen maatregelen. Zeker niet omdat het gaat om gezonde bomen. Dat is toch ook weer... Het is toch weer vingertjes wijzen, puur zang dit.
1: Je kunt toch gewoon even naar de, naar zeg maar de bouwmarkt.
0: Ja.
1: Even zo'n zaag.
0: Ja, maar het is weer een discussie dat... Weet je, Herwijnen zegt gewoon... Ja, wij hebben geen onderbouwde rapportage. En de KNMI zegt, ja, die bomen moeten gewoon weg.
1: Ja, zaag gewoon om die kringen.
0: Ja, die kringen. Hè, want dan komt GroenLinks weer om de hoek. Die zegt, ja, je kan niet zomaar die bomen omver hakken. Dat mag natuurlijk dan ook weer niet.
1: Ik zeg dan altijd gewoon, jawel, kijk maar, dat gaat zo.
0: Nou, ik had laatst wel, het was wel mooi, want er was laatst een hovenier, ja. Die was op het radio, die deed ook bomen snoeien en dat soort dingen. Maar heel veel hoveniersbedrijven die werken niet meer met van die oude diesels. En hij zat erover na te denken. Ja, elektrisch.
1: Ja.
0: En hij zat erover na te denken om ontslag te nemen... omdat hij dat ronkende motor in zijn handen miste. Dat vind ik dan wel weer echt wel
1: maar
0: weer
1: het
0: mooi.
1: Moet allemaal groen zijn. Als je die aggregaat dan gewoon groen verft...
0: Ja.
1: Is er toch niks aan de hand?
0: Nee, dat is ook weer waar. Sabrina die zegt, nou, de discussie is afgekapt. En André van Duidelijke Mening die zegt gewoon... de bomen laten staan, niet aankomen.
2: De lekkerste classics... En

0: Alex Warren en de heerlijke plaat Passenger uit 2026. Voordat wij natuurlijk richting Joost half uurtje gaan, gaan we eerst richting het nieuws.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Gelderse gemeente Montferland vraagt alle inwoners van het centrum van Didam om hun voortuinen leeg te maken vanwege een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum morgenavond. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kitty Kotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. En de Arubaanse minister-president Eman heeft gezegd dat hij op 1 januari stopt als regeringsleider. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Dan de verkeersinformatie, Stefan.
2: Ja, 3 meldingen. De A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Lunetten. Daar is de verbindingsweg naar de A27 Hilversum dicht in verband met de spoedreparatie. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel, spoedreparatie. Daar is de rechterrijstrook dicht. En dan de A30 Ede-Barneveld tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1. Wegwerkzaamheden alweer, nog steeds. En de weg is daar dicht.
0: Oh, nou, dat blijft wel maar dicht, hè?
2: Ja.
0: Het gaat maar niet open vanavond ook niet.
2: Nee.
0: Nee, nee. Dan het weer van vandaag op dinsdag 8, 16 juni. Vanavond is het nog een tijd zonnig, maar in de nacht neemt de bewolking weer toe. De minima komen uit rond de 12 graden. Morgen start met vrij veel wolken en mogelijk valt er in de ochtend ook een beetje regen. Gaandeweg de middag komt de zon er vaker bij en in de loop van de middag stijgt het kwik naar 23 graden. Donderdag wordt een droge en zonnige dag. Het wordt zomers warm met zo'n 28 graden. En vrijdag op mijn verjaardag stijgt het kwik waarschijnlijk zelfs naar 33 graden. Maar later op de dag moeten we dit bekopen met regen en onweersbuien. Dames en heren, jongens en meisjes, boeren, burgers en buitenlui. Het is 8:58. Dat betekent dat het tijd is voor Joop's half uurtje. En jullie hebben gekozen voor de ethisch platen.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is
0: Connect. En deze plaat is aangevraagd door Sabrina. Ze zegt, ja, als we dan toch naar de jaren 80 gaan, dan graag naar 1989. En Kurt vraagt zich af, is het dan vrijdag geen 40 graden? Nee, ik ga wel de 30 verlaten. Ik ga naar de 40 toe. Maar aankomende vrijdag worden we 40. En nu een plaat uit 1989. Sweet Child O' Mine van de Guns N' Roses.

0: Child. Oh my, The Guns N' Roses. Wat een heerlijke plaat. En Conquest die zegt, als we dan toch met de jaren 80 bezig zijn, waarom dan niet een plaat uit 1985?
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
0: En omdat er toch heel veel veranderingen zijn in de visual radio van Connect, Studio van Phil Collins in 1985. En Conquest heeft daar zijn eigen plaat van gemaakt. Hij zei Studio. Hier nu

Wat een heerlijke dinsdagavond, 12 minuten over half 9. Je luistert naar Connect. We zijn bezig met Joop's half uurtje en de platen worden allemaal aangevraagd. Banda die luistert ook mee en die zegt, nou, als we dan toch vanaf 1985 gaan, dan kunnen we ook even naar 1988. En dan heb je Womack en Womack. En die hadden iets over teardrops. En die wilde die graag horen. Speciaal voor jou, Panda. Deze voor jou.

0: we zijn nog steeds bezig met Joop's half uurtje. En we zijn aangekomen in de ethisch helico's allemaal. Massaal voor de ethisch. 60% zei, doe maar de ethisch. Nog even wel wat kritiek op het Nederlands elftal. Niet zozeer vanwege dat ze 2-2 gelijk hebben gespeeld tegen Japan. Maar het gaat om de tenues van het Nederlands elftal.
1: Wat dan?
0: Nou, blijkbaar.
1: Oranje, toch?
0: Ja, en niet zo'n klein beetje ook. Ja, fel oranje. Ja.
1: Ja.
0: Sommige mensen zeiden zelfs, ik zie alleen maar oranje vlekken op het beeld. Ik kan het rugnummer niet eens lezen.
1: Ja, maar weet je, het is wel makkelijk. Hè? Kijk, als ze dadelijk zeg maar uitgetubed worden in het WK... dan kunnen we ze gewoon hier nog even achter zo'n asfaltmachine zetten.
0: Ja. Dan kunnen ze wel het tenue aan.
1: Ja, daarom.
0: Sabrina vindt zelfs de tenues een beetje saai. Nou, ik vind ze wel erg mooi. Ik heb het thuisshirtje inmiddels ook. Het is echt wel knaloranje.
1: Ja.
0: Ja, maar de KPN...
1: Zeg maar zoals mijn kledingkast.
0: Ja, zie je zo, ja... Ja, deze is nog wel feller, denk ik, hoor.
1: Ja?
0: Ja, ik vind het wel behoorlijk fel.
1: Oh, dan moet je even Rijkswaterstaat bellen, die zijn er gek op.
0: Ja, dat dacht ik. Het is wel in ieder geval KPN en Ziggo zegt, ja, wij kunnen er niks aan doen, want het is een kleur oranje dat bijna niet te doen is op televisie. Ja.
1: Ja.
0: Ik vraag me dan ook af, is er dan niet iemand die denkt, hoe gaat dit nou op televisie eruit zien?
1: Ik denk dat ze dat niet gevraagd hebben.
0: Nee, hè?
1: Nee. Nee, maar dat is ook allemaal geheim.
0: Ja, er is ook wel iemand die een tip heeft gegeven aan de KNVB... om de kleur van de tenue voortaan even uit te testen op de camera... voordat de bond een keuze maakt. Dan weet je namelijk precies welke tint je niet moet hebben. Nou ja, weet je, mij maakt het niet uit welke rugnummers op de rug hebben. Ik wil gewoon tot ze scoren.
1: Ja.
0: Ja,
1: dus
0: dat maakt het mij niet uit.
1: Dus tegenwoordig toch met de AI heel veel. Dat ze gewoon zo'n pijltje zo erboven doen met rugnummer.
0: Ja. Nou, het is mij eerlijk gezegd niet heel erg opgevallen. Ik weet niet hoe de luisteraars ernaar hebben gekeken, maar... Mij viel het in ieder geval niet heel erg op.
1: Nou, mij wel eigenlijk.
0: Oh, ja, je hebt er niet gekeken, maar...
1: Met een schuin oog, zei ik.
0: Ja,
1: het
0: met een schuin oog.
1: Als achtergrond.
0: Ja.
1: Dus, maar het viel mij wel op dat het zeg maar wel heel oranje was.
0: Ja, het is zeker heel oranje, ja. Ja, niks aan te doen. Zaterdag tegen Zweden, hopelijk dan maar in het uitenu. Die is gewoon wit. Deze plaat uit 1986, moet ik even goed zeggen. Die twijfel. Is speciaal voor Holland. What have you done?

0: What Have You Done For Me Lately? Janet Jackson, helemaal aangevraagd door Modi. En die zegt, ja, Major Mouse, dit is wel een speciale plaat voor jou eigenlijk. En hij heeft ook gelijk, want op 19 juni 1986... stond deze plaat op de nummer 1 in de lijsten, oftewel in de top 40. En Kurt zegt dan, ja, toen had ik al mijn eigen radioprogramma als Mouse op de wereld kwam. Ja, 19 juni 2026 word ik 40 jaar. Dat betekent dus dat ik geboren ben in 1986. Aankomende vrijdag ga ik de 30 verlaten. Dit is mijn laatste uitzending als 30er. Dat is ook wel bijzonder. Ja, misschien stop ik er wel mee na mijn 40ste.
1: Dat kan jij niet.
0: Oh. Nou, jij wel?
1: Nee, ook niet.
0: In ieder geval, dankjewel voor de aanvraag. Deze plaat gaan we speciaal even draaien van Kurt Lemmens. De plaat komt uit 1987. Toen was ik 1 jaar en toen draaide Kurt al op de Belgische radio. En zo is het ook. Hij zei, Living in a Box. Die plaat vind ik wel heel heerlijk. En toen zat hij, amai, mijn luisteraars. Mijn naam is Kurt Lemmens. En amai, de manneke pis, deze plaat is voor u... En trek ook even een foto. Dank u.

0: Living in the Box. Speciaal even voor onze Kurt Lemmens. En ja, op 11, 12 en 13 december komt die man gewoon naar Nederland. En gaat hij meedoen. 48 uur. Zet het alvast in je agenda. 11, 12 en 13 december. Dan gaan we 48 uur radio maken voor het goede doel. En ja, Serious Request, kom naar Arnhem.
1: Ja!
0: Ah, dat is wel bijzonder, hè?
1: Ja, dat wordt zeker bijzonder.
0: Ik bedoel, we hebben al jaren zijn we er al mee bezig. En dan komen ze toch een keer naar Arnhem. En ja, voor jou zou het ook nog wel wat werk in...
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Voor werk gaan opleveren.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, maar wel mooi.
1: In ieder geval bij bent dit jaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is, het is wel mooi.
1: Ja, ja, nee, het is heel mooi voor de stad en voor de regio eigenlijk.
0: Ik ben benieuwd hoe wij als Arnhem het gaan doen.
1: Ja, ik ook.
0: Daar ben ik echt heel nieuwsgierig naar. Ik hoop echt dat Arnhem het dak eraf gooit. En dat we er in ieder geval een groot feest van gaan maken. Wie er geen feest meer kan maken, dat zijn wij. Want de tijd zit er alweer op.
1: Ja, de tijd gaat hard.
0: Het is alweer 9 uur bijna.
1: Ja.
0: Dus dat betekent dat wij u gaan verlaten.
1: Nou moet ik weer 2 weekjes wachten voordat ik dan weer in de derde week kan aanschouwen hoe mooi verder de programmatuur weer gefine-tuned is.
0: Ja, Kevin, ik zie Kevin binnenkomen in de chat. Kevin, goedenavond. Stefan is de aankomende 2 weken niet bij.
1: Ja, helaas.
0: Helaas, pindakaas met werken gaat gewoon helaas door. Er moet gewoon geld verdiend worden, dames en heren. Stefan, mag ik jou bedanken?
1: Ja, ik jou ook.
0: Tot over 3 weken in ieder geval hier in de studio. Mensen allemaal weer bedankt voor het luisteren. Tot volgende week dinsdag tussen 7 en 9. Dan zijn we er gewoon weer. En ik heb begrepen dat Conquest deze kant op gaat komen dinsdag.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, dat heb ik begrepen. Tenminste, heb ik mij laten vertellen door hem. Kom allemaal kijken volgende week tussen 7 en 9. Hier bij Connect. Zelfde tijd, zelfde plek. Niet dezelfde mensen, maar wel heel veel gezelligheid. Dankjewel, Stefan.
1: Jij ook.
0: En tot de volgende. En we gaan afsluiten met een plaat uit 1981. Ultra Fox, Vienna. Ah.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect, overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Werkplatform Temper wordt juridisch gezien toch als uitzendbureau aangemerkt. Zo heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist. Daarmee krijgen de vakbonden FNV en CNV gelijk in hun klacht over schijnzelfstandigheid. Volgens het hof zijn mensen die via het platform werken in feite uitzendkrachten en geen zelfstandigen. En dat kan gevolgen hebben voor onder meer vakantiegeld en andere arbeidsrechten. Temper zegt het niet eens te zijn met de uitspraak en overweegt om cassatie bij de Hoge Raad in te stellen. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de bekende pindakaasvloer van kunstenaar Wim T. Schippers is binnenkort opnieuw te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het museum noemt de heropvoering een eerbetoon aan de recent overleden kunstenaar. De compleet met pindakaas bedekte vloer werd al in de jaren 60 bedacht. Volgende maand wordt hij opnieuw opgebouwd, al is nog niet bekend wanneer het publiek hem dan kan bekijken. Kunstenaar Wim T. Schippers overleed vorige week op 83-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
0: Een

0: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek. Connect. Met Connect ben je overal thuis.
1: Ik moet even parken. Biertje. Vrienden.
2: Ik heb mijn hoofd.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Werkplatform Temper wordt juridisch gezien toch als uitzendbureau aangemerkt, zo heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist. Daarmee krijgen de vakbonden FNV en CNV gelijk in hun klachten over schijnzelfstandigheid. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. En de bekende pindakaasvloer van kunstenaar Wim T. Schippers is binnenkort opnieuw te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is droog bij een zwakke tot matige noordelijke wind, maar in het zuiden waait hij uit het westen. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 8 graden in het noorden tot zo'n 13 in het midden en zuiden. Het waait bijna niet, maar tegen de ochtend staat er een matige zuidwestenwind. In de ochtend komt er vanuit het westen meer bewolking opzetten, met ook af en toe regen in de loop van de ochtend, met name in het westen. 'S Middags is het bewolkt, maar overwegend droog met af en toe zon. In het noorden is de bewolking dikker, daar valt ook af en toe regen. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind die aan de kust soms vrij krachtig is. Morgenavond blijft het droog en klaart het op. Na morgen wordt het snel warmer met de piek op vrijdag en veel zon. Op vrijdag en zaterdag kunnen er een paar flinke onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De FBI heeft een aanslag bereideld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio, die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De FBI heeft een aanslag bereideld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. De demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio. Die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. De demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. De FBI heeft een aanslag bereideld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend. Met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Een

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog in.